Stephen Nichols, Wamni Moore, DJ Martin met in de mix. Tot de Sanctus Groove.